0: Groothout-Helderd. Van Mil-Mil-Mil-Radio.
1: Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn. We weten wat we willen.

man, lekker groot en lang, die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

De lang vervlogen tijden voor Bryan Adams en de Summer of 69. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag, jongens. Ja, het is alweer het midden van de week, hè. Ja, we hebben er al veel gehad. We hebben er al, als ik kijk naar het aantal uitzendingen van Voor de Wekker Wakker, 5.348. Dan zijn dat er heel wat, jongens. Ja, heb ik hier echt al 5.348 keer in die studio gezeten. Heb ik hier al zo vaak in die lift gezeten. Met dat liftmuziekje. Wat elke keer verbaast natuurlijk, hè. Ja, mocht je het niet weten, mocht je net luisteren. Aan het begin hoor je altijd zo'n liftmuziekje. Dat is een muziekje om mij te entertainen in de lift. Als ik naar boven ga, op die hoge etage. Het was dit keer een muziekje uit Out of Africa, hè. Van John Barry. Ja, de main title, hè. Ja, Head of Farm in Africa heet dat instrumentaal nummertje. En dat hoorde je aan het begin voorbij komen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is Voor de Wekker Wakker tijd. We zijn vandaag woensdag. We zijn 20 mei. Ja, in de gemeente Roosendaal zijn deze week wederom weer verwaarloosde dieren gevonden. Ik zeg weer, want ja, er worden wat gevonden af en toe op diverse plekken in de Lage Landen. Ja, iemand had bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van dieren op het terrein. Bij een controle hebben agenten naast wat honden en katten ook vogels gevonden. Konijnen en kraagdieren. Ook waren er lama's, alpaca's, twee kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier aanwezig. Ja, de dierenpolitie die viel naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere. Ja, veel dieren verbleven in kleine, ongeschikte hokken. Er was ook weinig water of eten. Een aantal dieren waren zelfs ziek. Een aantal bleken al een tijdje dood zelfs, zo zei de politie. Ja, behalve de politie waren ook inspecteurs van de landelijke inspectiedienst dierenwelzijn aanwezig. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waren betrokken bij de controle. Ja, ook is er een dierenarts ingevlogen, want ja, die moest natuurlijk eventjes naar die beestjes kijken. Ja, de eigenaar in Roosendaal, die wordt strafrechtelijk vervolgd. Waarschijnlijk krijgt de man vanuit de LID ook nog maatregelen zoals een houtverbod. Dus dan mag hij geen dieren meer houden, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de eigenaar zal ook regelmatig worden gecontroleerd door de dierenpolitie en wat andere instanties. Ja, de politie heeft trouwens niet gezegd of de dieren op andere plekken zijn opgevangen. Of dat ze de huidige locatie wat veranderd hebben. En wat duidelijker en wat beter hebben ingericht. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat ze denken van nou, we maken de boel schoon, dan blijven ze hier wonen. Maar dan gaan we de eigenaar toch de komende tijd even controleren, hè. Ja. Ja, ik vind het altijd zielig, hè, als er dan dieren in het geding zijn. En als er dan toch geen voedsel aanwezig is voor die lieve beestjes. Ja, dan is het alweer heel gauw afgelopen, hè. Vind ik zo jammer, hè. Ja. Maar ja, goed, het gebeurt, hè. Mensen kunnen soms niet met dieren omgaan, hè. Nee. Goed, het is vandaag woensdag, een bijzondere dag trouwens, want het is vandaag de Arnie M.G. Smeet-dag. Ja, sinds 1997. Dus in 1995 overleed ze. En 2 jaar later heeft men de Arnie M.G. Smeet-dag ingeluid. En dat is elke keer op deze dag. Ja, en Arnie M.G. Smeet, jongens. Wat heeft hij juweeltjes aan muziek achtergelaten, hè? Onder andere deze, hè? Over die bekende opa. Lekker meezingend.

keelschuren. Ja, Charles Aston. Ja, het zegt je misschien niks, maar hij maakt lekkere country muziek. Je hoorde In a Bar Somewhere. Hij is getrouwd met Patty Hansen, heeft 3 kinderen. Hij is zeer actief in het steunen van goede doelen, waaronder Leukemia en Lymphonia Society. Ja, hij heeft ook meerdere singles uitgebracht. Dit was er eentje van, In the Bar Somewhere, bij Voor de Wekker Wakker. En hij is ook nog een keer acteur, hè? Hij heeft wel rollen gehad in diverse series, Big Love onder andere. En ook Swing Vote, daar speelde hij ook in mee. En 13 Days en 61, ja. En ja, het is ook nog een keer een echte man uit Pittsburgh, hè? Want daar is hij geboren en opgegroeid, hè? Vanaf zijn 9-jarige leeftijd. Ja, leadzanger van de band Ernest Pass. En hij maakte zijn theaterdebuut in Londen als Buddy Holly in de West End musical Buddy. Ja, ja, dat is toch een naam om even te onthouden. Charles Aston, hè, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, leerplichtambtenaren die weten niet wat ze aan moeten met de 2500 kinderen in de Lage Landen die vanwege de levensovertuiging van hun ouders niet naar school gaan. Ja, ook dat is een feit. Van de Hoge Raad mag zo'n vrijstelling alleen nog gegeven worden als er geen openbare school in de buurt is. Maar dat zegt niks over wie al vrijstelling heeft. Dus de leerplichtambtenaren die hebben het er maar druk mee. En het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingesteld. Ja, mobiele flitsers, weten we het nog. Die zetten ze dan op onverwachte plekken neer. En dan in één keer, hey, we hebben een flitser. Ja, dan heb je aan die flitsmelders helemaal niks meer. Want ja, die geven alleen de vaste flitspalen aan. En die mobiele flitsers, die worden nog niet op tijd getraceerd. Ja, de focusflitsers die het vasthouden van mobieltjes kunnen detecteren, die moeten ook op de betonplaat staan. En dat moet je ook voorbereiden. Ja, die houden dan ook in de gaten als jij bijvoorbeeld met je telefoon in de hand auto rijdt. En dan krijg je ook een bekeuring, hè? Ja. Dus het is even oppassen geblazen als je in de auto zit. Hou je maar aan de regels. Ja, ja, de gemeente Schagen die heeft trouwens een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard. Er is een grote brand geweest. Asbest is ook vrijgekomen. De brand is uitgebroken in de loop van de morgen gisteren bij een autobedrijf. En is toen ook overgeslagen naar meerdere panden op het terrein. Kort na de brand meldde ook de veiligheidsregio dat er asbest was vrijgekomen. Ja, de omwonenden werden daarover met een NL-alert geïnformeerd. Ze kregen het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, om zo te voorkomen dat de deeltjes zich verder kunnen verspreiden. Ja, later op de dag kwam de gemeente ook met een noodverordening om mensen weg te houden bij het bedrijventerrein. Want dan krijg je natuurlijk ook, hè, als er wat gebeurd is, dan gaan mensen vaak kijken. Hè. Dat is dan het kijkvolk. Hè. Het gebeurt ook vaak op snelwegen. Als er een ongeluk gebeurd is, dan gaan mensen ook vaak met de auto langzaam rijden. En sommigen maken dan ook foto's. En dat mag ook niet. Hè. Dat is ook verboden bij de wetgeving. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag 20 mei, ja, 1967. Misschien weten we het nog. Toen was er een grote hit van een band. En die band die heette Manfred Mann. Ja, die hadden toen Haha, Zet de Clown uitgebracht. Bleef toen 3 weken op de allereerste plaats staan.

was het normaal. Ja, als ik normaal hoor, moet ik altijd een beetje aan bier denken. Hè? Ja, want tijdens de concerten wordt altijd heel veel bier gegooid. En dan denk ik altijd wel zonde toch, hè? Ja, dat ze dat allemaal weggooien zo over elkaar heen. Maar goed, maakt wel een beetje een sfeertje natuurlijk. Het is trouwens ook cultureel erfgoed, hè? Ja, daarvoor trouwens Satisfy in de 80's remix samengesteld door de voice-over. Ja, het is vandaag de laatste wisselvallige dag van de week. Er zijn nog wel buitjes die over de lage landen gaan. Met onweer en hagel, dat wel. De meeste buien zijn voor het binnenland. Aan de kust is het wat vaker droog. Het waait daar wel, een zuidwestenwind. Tijdens de droge periode wisselen wolken en zon elkaar af met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Ja, en maak je er maar klaar voor. Morgen, dan gaat het gebeuren, dan gaat er weer een droge periode aanbreken. Ook is er dan meer ruimte voor de zon. Dan gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het wordt namelijk 18 tot 23 graden met een matige westenwind. Nou, vrijdag, dan wordt het nog warmer. Zaterdag nog warmer. En zondag is het misschien wel tropisch. Vooral in het zuiden van de lage landen. Dus we gaan het betere weren tegemoet, zeggen ze wel eens. En ja, we zijn er ook wel een klein beetje aan toe, toch?

Culture Beat en Inside Out. Culture Beat is een Eurodance bandje uit Duitsland. Hè? Ja, uit Duitsland, zo zeggen ze dat altijd zo mooi. En ja, ze zijn erg populair nog steeds in Australië. Want daar zijn de meeste liedjes van Culture Beat nog steeds op de radio te horen. En wordt het ook nog steeds heel veel gestreamd. Hè? Ja, Culture Beat maak je in de lage landen natuurlijk ook nog steeds mee. Bij de zomerfestivals. Hè? Als er dan een 90's of een 80's middagje georganiseerd wordt, dan komt Culture Beat daar vaak nog een keertje in voren. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag de Arnie M.G. Smiedag. Ik draaide toen straks al mijn opa. Ja, straks moet ik eens even kijken of ik morgen of zo nog een paar liedjes kan draaien, want die heeft heel veel nummers uitgebracht. En het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 1867, dat is even geleden, de fundering wordt gelegd voor de fameuze Royal Albert Hall. Ja, en deze Royal Albert Hall is er natuurlijk nog steeds. Er worden nog steeds veel optredens gegeven. En sinds 1867 is dat gebouw er al. Hè. Heeft al van alles meegemaakt. En op deze dag in 1972 op 20 mei staat er een liedje van Earth and Fire in de Hit Parade. In de bovenste regionen. 2 weken lang met dit liedje.

niemand wil en schuilen. Het is vandaag natuurlijk nog steeds de flitsschijf tot en met zaterdag. En dan wordt er weer een hele nieuwe plaat uitgezocht. Ja, even de files. Het is druk op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Hoevelaken. Daar staat het stil. Zethovenbos Utrecht. Daar moet je ook een beetje oppassen. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Vooral bij Empel, afrit Kerkdriel. 3 kilometer file. Zethovenbos Utrecht. Daar is het druk. 8 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Staat ook 3 minuten vertraging. En Horen-Zaanstad, even uit de buurt. Daar is 6 minuten vertraging. Vooral bij Purmerend Noord. En dan zijn er nog de twee laatste. Alkmaar, Amstelveen. De A9 is het druk. En de A10 richting het knooppunt Koenplein. Daar staat het ook stil. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Ja, er wordt wel een omrijroute aanbevolen via de Koentunnel. Over de A10 Zuid en West. Dus als je met de auto daarheen gaat, dan hou daar rekening mee. Er is wat vertraging.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: Serieus, hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

kampioen. Jouw feelgood uur met Ann-Christine. En ik mis hem zo. Straks neem ik je mee naar een andere Belgische groep, namelijk Trinity. Maar eerst Billy Ocean.

dame die haar populariteit vooral te danken heeft aan Paul de Leeuw en ook een stukje natuurlijk aan haar solo-carrière Ruud Shackles. Je hoorde Vrede in jouw feel-good-uur met de Drifters.

0: Hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik.

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende hitkampioen.

0: meestal. Ah, de knecht ook, hè? Morning, morning, I feel so bad. Gelukkig ben ik toch niet de enigste.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.

0: stukje vinyl.
1: Het zwarte goud. Waar je van houdt. Galaxy hoor je met Dancing Tide. Kom zo af en toe in de show praten tegen die al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dat is zo leuk. Maar ook sowieso, zometeen, een

0: Ken je dat plaatje nog? Ja. Was een hit hoor. Hele dikke. En zelfs het nummer 19 geluid in de top 100 van 1980. Ga er vooral zijn. Oscar Harris. Heel veel vrolijkheid in de stem van de man. Kom door de achterdeur binnen en ging door de voordeur weer en naar buiten.
1: Oh jee,
0: de deur is wide open. Huub van de Lubber komt binnen. Volledig platzak. Platzak, lieve mensen.

0: En het gezelligste moment als je elkaar ontmoet bij een koffieapparaat natuurlijk. Ja, zo is het toch. Lekker de talk of de nou vrienden. Huppakee. Af en toe eens een lekker bakje koffie. En vooral vandaag natuurlijk.
1: Ik zou wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Dus maar toevallig heel even een klein bakje koffie. Nou, glasje melk misschien. Ze zeggen dat melk de boel een beetje steriliseert van binnen, wist je dat? Ja. Melk is goed voor de maag. Dit is de Middle of the Road Show. En dit zijn Clannisdijk en de Pips met Tee.

0: Op je radio en in de Midden of the Road Show. Anyway. Ook onder contract. Dat kost er niets. Nee, luister ook niet. Het is alleen maar genot. What is love? Uit die goede oude tijd, lieve mensen. Jawel, ik heb er weer zo een.
1: Eén grote zomerhit.
0: Via lange palen en digitale kanalen. Ik parkeer mijn tent. Even op camping. In de zomer van 1980. Ik luister naar de middengolf.

0: Dit zijn het allemaal, Bill Bradley en Jennifer Lawrence. Maar ik deed mijn oog even dicht. Het was net of ik mijn collega Michael Bay samen met Caroline zag dansen.
1: Gek, hè?
0: Dan zie ik Michael Bay toch liever al zelfs in Presley, hoor. Zeg maar, dat is goed. Life is beautiful, niet waar? Zo is het er niet anders. Bill Bradley en Jennifer Lawrence met The Time of My Life. A Dirty Dancing van heel lang geleden. En wat heeft deze man wat moois achtergelaten? Luister.
2: Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

af en toe af wat van die grappenmakers is terechtgekomen. Lust for Life. We lusten er wel pap van. 1977. Leeg gisteren. Maar toen was het punk voor Iggy Pop. Begin van de punk in onder andere Nederland en de rest van de wereld. Jouw Middle of the Road Show. Met platen uit een grijs verleden. Die nog strak staan van de adrenaline. Want ze zijn nog steeds heet. Zo ook de Simply Red. Money is the tide to mention.

Wat een flinke schuit op de Middellandse Zee. Die zet ik dan een zendmast bovenop. Flink wat power. Ja. Dat is waar, mijn lieve vrienden. Money to join to mention simply word. Uit de gouden doos. Van de gouden frustraten. En tot zover. En niet verder. De middel of de roadshow voor vandaag. Maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd, dezelfde zin.

van Shakira, Die Die. Vandaag 20 mei, vrienden, welkom. We zijn woensdag. En morgen breekt het goede weer aan, hè? Ja, ja, hou je maar klaar. Het is weer of geen weer met de huishoudtip. Het weerbericht. We kijken ook wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben natuurlijk die fijne platen. Wat heb ik meegebracht? Wel, Los Bravos. Ik heb Pepino di Capri. Dat is al een oude, maar een mooie. Ik heb Amalia Rodriguez. Dat is een beetje fado-muziek. Dat betekent Portugese volksmuziek. Ik heb de zangeres onder naam. Ik heb de Rotation. Dat zegt u misschien wel iets, hè? Dat liedje van Ratatatatata. Ja, dat is de titel ook, Ratata. En wat ik ook mee heb, vrienden, dat is de gloednieuwe plaat van K3. Ze komt straks op je af. Tweede plaat, Rob de Nijs. En Albertje. Maar hij verdient er een standbeeld voor, hoor. Dit is Ritme van de Regen.

Sutherland en Brothers and Quiver, Arms of Mary. In Cameroen is het vandaag de nationale feestdag. Cameroen is een land in Centraal-Afrika met bijna 28 miljoen inwoners. De hoofdstad is Yaoundé. Het land is 476.000 vierkante kilometer groot.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.
1: Weer of geen weer, weer of geen weer, op woensdag.

Una casa portuguesa van Amalia Rodriguez. Ik heb 5 bekenden geboren op een 20 mei. De eerste Brits zanger Joe Cocker. De man overleed in 2014, maar werd geboren 20 mei 1944. De tweede Nederlands zanger, vandaag jarig 82, wordt die Boudewijn de Groot. Dan heb ik Cher, Amerikaanse zangeres en actrice. Ze wordt er vandaag 80. En Robert van der Wallen, dat is een Belg. Eenmaal werd hij Olympisch kampioen en eenmaal werd hij Europees kampioen in het judo. Wel, Robert van der Wallen wordt vandaag 72. En de laatste, ja, die moet je wel kennen hoor, Chris Froome, wielrenner. Vandaag 41 kaarsjes blaast hij uit.

0: Maria Servaas, de zangeres zonder naam, ook te vlug van ons heen gegaan. Je hoorde Mexico.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Een van de grootste misvattingen rond dweilen, mevrouw. Weet je wat dat is? Wel, dat je het moet doen met warm water. Warm water verdampt. En zo blijven zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op je vloer. En die resten zorgen dat er strepen komen en dat je vloer gaat kleven. Ideaal is voor het dweilen van je vloer koud water te gebruiken. Met een klein beetje allesreiniger.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.
2: Jetzt geht's los für die Frau!

Lessons in Love van Level 42. 35 jaar geleden, het was 20 mei 1991, ontvangt de Belgische cineast Jaco van Dormaal de Gouden Camera op het Filmfestival van Cannes. En dat voor de film Toto le Héros. Het filmfestival wordt sinds 1946 elk jaar in het Franse Cannes georganiseerd.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis 14 vanavond 20:20. Een ruzie tussen Nancy en Femke kent enorme gevolgen. Vince kampt met een groot schuldgevoel. En Marianne is een afspraak met Tom vergeten. Therese maakt zich kwaad op Eddie. En dan VTM 8:00 vanavond, Familie. Matthias vraagt Cedric om te babysitten en botst op weerstand. Later krijgt Cedric verschrikkelijk nieuws te horen. Hij duwt Veronique steun weg. Josephine blijft Nico verdedigen, maar staat alleen. En Jan tenslotte worstelt met twijfels over Claudine.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Johnny Cash op zijn hobbelpaard, A Thing Called Love. Precies 7 jaar geleden, het was 20 mei 2019, overleed Niki Lauda. Dat was een Oostenrijks autocoureur. De man werd 70 jaar.

We gaan kijken naar het weerbericht voor vandaag. Er hangt dikwijls veel bewolking in de lucht en er zijn perioden van regen of buien. Het warmt op naar 14 tot 19 graden. Met een windstoot van soms 65 km per uur. Donderdag gaat het beter, mijn vrienden. 22 graden, hele dag zon, af en toe wolkje. En dan vrijdag en zaterdag is het hek van de Dam. 26 graden vrijdag, hele dag zon. Zaterdag 27 graden, hele dag zon. En zondag 25, ook een zonnige dag. En dan volgende week maandag 25 en dinsdag 24 graden, twee dagen met zon. De vakantieoorden in Tenerife 21, Las Palmas 20, in Malaga 24, Antalya 24 en in Benidorm 20 graden. Bedankt dat je bij ons was. Morgen uiteraard nieuwe aflevering. Ik heb je plaats al gereserveerd. Kom gerust binnen, Studio 2, hè. Eerste deur rechts. Ja, ja. Fijn dat u erbij bent. Bij leven en welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met de classic illustration. Darling, I love you.

Inderdaad, wat leek denk ik toch goed met zijn stem op Joe Cocker, vind ik, als hij je ogen zo dicht doet. Hè? Ja, inderdaad wel. Lekker stevig nummer om te beginnen natuurlijk deze woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in de nieuwe Lunchbreak Show. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes om je eten lekker te helpen verteren. En dat was natuurlijk John Cougar, Mellencamp en Cherry Bomb. Ja, een suikerbommetje, wel, dat kan je ook wel gebruiken over de middag natuurlijk, hè, als je het mij vraagt. En ja, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Eventjes tijd voor onze Belgische Angèle. Die is met Might Call. Goedemiddag. En maak er een mooie woensdag van, zou ik zeggen.

Hey. En dan aan het wakker worden met niemand minder dan Angel natuurlijk uit België en The Night Call. Ja, en als je pas was, dan wel van harte welkom deze middag in de show natuurlijk. Ja, ze leek nog niet helemaal wakker volgens mij, die Angel, hè? Nee, inderdaad niet. Maar we gaan de muziekje tegenaan wel gooien waar je wel helemaal van wakker wordt natuurlijk. Hier is Tina Charles en Dance Little Lady Dance. Wat heb ik weer allemaal gelezen deze morgen in de krant. Man. Wat staat er ons allemaal te wachten. Hier is in ieder geval al Tina Charles, dat weten we zeker.

groot was ze zeker niet, ze was maar 1,65 meter of zoiets in de aard, maar ze had een stem als een bel als het ware. Ik heb het allemaal over Tina Charles natuurlijk en Dance, Little Lady Dance, deze woensdag. We hakken de week natuurlijk weer in twee. En deze namiddag zijn de kindjes lekker thuis, lekker gezellig naar de radio luisteren, pannenkoeken bakken en dergelijke meer. Hier zijn de Marbles.

inderdaad, we kunnen zeker niet zeggen dat ze niet geprobeerd hebben om internationaal door te breken natuurlijk. Hè. Uit de LP Close Encounters was dit natuurlijk muziek van onze Belgische Kloezel. Ja, het leek hier wel een Belgische show, hè. Als onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. Deze woensdag straks ook nog natuurlijk het heetste nieuws van toen. En wie staat er nu klaar? Wel, hier zijn de Pretenders. En Angel of the Morning.

En daarna zat even zijn mijn papiertjes te sluisteren wat er het gisteren nieuws ging zijn vandaag. En de plaat was sneller afgelopen dan ik dacht natuurlijk. Hè. Niet oververtellen natuurlijk. Hè. Nee, helemaal niet. Niet tegen de producer vertellen natuurlijk. Je hoort de muziek van de Dinky Toys natuurlijk. En I Can't Keep My Hands Off You. Oplassen daarmee tegenwoordig. Hè. Ja, inderdaad wel. Anders heb je een Me Too aan je broek natuurlijk, voor je het weet. Het was de Belgische formatie, dus de Dinky Toys. And I can't keep my hands off you. Hier is Clearance Creek Water Revival. And as long as I can see the lights, dan is het natuurlijk nog geen avond. Hè? Nee, inderdaad niet. En de stem die laat het ook al een beetje afweten, maar het komt er wel door.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: We gaan zoals beloofd natuurlijk het lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 4 mei 1973. De Nederlandse trots Focus staat op 4 mei 1973 in de Londense Rainbow Orkestzaal. De band is erg populair in Engeland dankzij de hits Hocus Pocus en Sylvia. Hier zijn ze met Sylvia. En dat allemaal hier in de lunchbreak op woensdagmiddag. Van harte welkom in deel 2, zou ik zeggen.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, als je van Zwang houdt, wel, dan hoor je waarschijnlijk ook van dit nummer natuurlijk onze Zuid-Koreaanse vrienden BTS en dit allemaal met hun Swim. Nog tot en met vrijdag onze getip natuurlijk voor deze week hier in de lunchbreak. En hier is Jasmin. En dat is een goede vraag, inderdaad wel. Nog tot 1 uur, de lunchbreak op je radio met de nodige muzikale vitamintjes natuurlijk om je dag door te komen.

Inderdaad, Jasmin. En dat is maar een goede vraag, natuurlijk wel. Ja, wat ik lees allemaal deze morgen in de krant toen ik lekker in het bedje kwam. Wel, dat beviel me helemaal niet zo heel goed, moet ik zeggen. We gaan het niet over politiek hebben natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Maar iedereen zou moeten een overlevingspakket in huis nemen. Ja. Denk eens als we daarmee de economie zullen redden. Ja. Dit gezegd zijnde, op de linkerdraaitafel ligt er een lekkere nieuwe plaat. Hier is The Beautiful South en A Little Time. Oh, eventjes achterover leunen. Nergens aan denken. En lekker je eten op puzzelen, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel.

0: nog lekker op zijn zomer al een klein beetje natuurlijk. Hè. We kijken alweer een beetje uit naar de zomer natuurlijk. Hè. Met, we gaan alleen maar op de goede dingen denken en letten natuurlijk. Gustav en Calling Your Name.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Dus nog steeds Stavaris natuurlijk tot en met vrijdag. En hier zijn ze met Don't Take Away the Music.

0: Inderdaad, een lekker rustig nummer van Tony Childs natuurlijk. En dit al met haar Stop Your Fussin' Boy. Zo inderdaad, aan iedere leuk liedje komt er natuurlijk ook een einde. En ook aan het programma natuurlijk, de lunchbreak. Als ik zo eventjes kijk, tijd geworden voor onze, ja, onze toetjesplaat. En dat is geworden Randy Newman. En dit allemaal met zijn I Love LA. Tot morgen. Morgen is het alweer donderdag. Ja.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hier is hij, Randy Newman.

Welkom in deze Pop Avenue op deze woensdag. Vandaag onder andere muziek van Big Mountain Little Eve, Eliza Doolittle en Maxim en Babette. Beginnen deden we alvast met Kygo, Khaled en Griffin met Save My Love. En dan is het nu tijd voor Kira, het I'll Be Your Angel.

Natasha de Witte is haar echte naam. Ze is ook een voormalig Miss België finaliste en onder de naam Kira scoorde ze een top 10 hit in Groot-Brittannië met I'll Be Your Angel. Ik ben Luc Boon en we zijn nog samen tot 2 uur. Big Mouth en Little Eve nu.

Big Mount. Hij stond natuurlijk ook gekend onder zijn echte naam Willem Duin. Het vond mij een duo met Maggie McNeil in de jaren 70. Weet je nog wel, Mount en McNeil. Toen het tussen deze twee niet meer goed broeterde, kwam Little Eve uit de vervanger. Deze twee werden trouwens ook nog man en vrouw. Dit waren ze met Uncle.

Met deze single haalde Eliza Doolittle net de top 10 in augustus 2010 bij ons. Terug naar het 88 nu, met Debbie Gibson en haar Foolish Beat.

We Don't Need Another Hero van Tina Turner was dat natuurlijk. Op naar Nederland nu, met de band Kensington. En die hebben een nieuwe leadzanger. Dit is Living Form.

Kensington met Living Ford was dat. Van dat toch wel iets stevige geluid gaan we naar iets luchtigers. Colby Calais brengt ons met Bubble een zachte sfeer op de radio.

Uit 2008 ook alweer deze bubbel van Colby Calais. Terug naar 2026 nu met een van die vele Vlaamse-Nederlandse duetten. Dit keer is het eentje van Maxime en Babette met Hoe dan ook.

Onze Vlaamse Maxime was dat. En de Nederlandse Babette met Hoe dan ook. Na deze frisse pop van Maxime en Babette gaan we terug naar een 60s klassieker met Jay and the Americans. Come a little bit closer.

De Lighthouse Family was dat met hun high. Van die warme soulpop maken we nu plaats voor een overstap te maken naar de Moscow Nights van Anja.

Wie was Anja ook alweer, hoor ik u afvragen. Wel, ze speelde mee in de videoclip van Elton John's Nikita. De actrice nam hierna nog een plaatje op waarin ze eigenlijk dezelfde rol speelde. In dit nummer zingt ze eigenlijk over een Russische jongen die Nikita noemt.

Rosie en Bruno Mars waren dat. We gaan verder nu met een track die je meteen herkent aan de donkere beat. Dit is Billie Eilish en That Bad Guy.

de toch wel wat bizarre singer-songwriters Billie Eilish was dat met haar Bad Guy. Zo, het is weer al tijd om afscheid te nemen. We gaan eruit vandaag met The Days of Pearly Spencer van David McWilliams.

ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.

0: Een absoluut groot succes op het einde van de jaren 80. Deze van Sly Fox, dat was Let's Go All The Way.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Voor ons absoluut niet gelaten. De ideale party, die ideale feestgelegenheden kregen we van Stefan Ten Ten Duffy met Kiss Me. Zometeen een dikke zon.

Ja, kijk, je moet toch wel eerlijk wezen. Met dergelijke platen voel je gewoon weg dat de zomer je huiskamer binnenstraalt. Dankzij deze geluiden van Sophia George met Girly Girly. De meiden komen nog uitgebreid aan bod in dit uur in die turbulente show. Want we hebben onder meer nog muziek van Sister Sledge, Calvin Harris. Maar eerst deze grote hit van John Parr. Dit is St. Elmo's Fire.

zo snel voorbij vliegt. Dit was er nog eentje uit 2016. Ondertussen toch ook al, als je reken en tellen kan, 10 jaar op de teller staan. Deze van Major Lazer en Justin Bieber. Dat was Cold Water. We gaan zwemmen in Cold Water. En dat doen we met deze plaat uit 1974. Onder het motto, houd van oud in die turbulentie show.

0: Vrouwen aan de macht in die turbulente show. En dat komt omdat onze ergo-stesjes altijd vrouwelijk zijn natuurlijk. Het was Sister Sledge met Frankie. En dit zijn de nieuwe geluiden van Frankie Rizzardo.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Ze brachten eigenaardige muziek, maar het sloeg aan hier in de Lage Landen. Dat was nog even M&M in die turbulente show met Cleaning Out of My Clothes. Enkel beste moment.

Dergelijke platen blijf je altijd minderen. En dat is natuurlijk ook de boodschap van ons. Elke dag jou proberen te entertainen. Dat was nog even de Chainsmokers met Closer. En dit zijn de nieuwe geluiden in die turbulentie show van Teddy Swings. Je weet het altijd beter, Mr. Know It All.

De dag van vandaag veel rond in die politiek, maar ze luisteren nooit naar de medemensen. Teddy Swings, de ideale boodschap, Mr. Know-it-all. En dit is nog een zomerhitje uit 1986.

0: Ja, daar krijg je toch nog altijd leuke herinneringen over. Terugblikken uit je jonge, jeugdige leeftijd. Deze Fat Lewis Band, dat was Zoom. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met True Will.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van...

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.

0: In een vorig leven was hij gitarist bij de band Genesis. Wereldberoemd Mike Rutherford. Later in de jaren 90 scoorde hij hits met zijn eigen band, Mike and the Mechanics. En dit is er één van, All I Need is a Miracle. En ik ga je nu alvast vertellen, jij hebt een klein wonder nodig als je mij volgende week wil horen.
1: Oh, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, je hoort het goed. Je hebt volgende week een klein wonder nodig als je mij wilt horen. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb vakantie. Spontaan en onverwacht. Maar wel lekker. De komende paar weken ben ik er dus niet. En ik weet niet precies wanneer ik weer terug ben, maar het zal een week of drie duren, denk ik. Hoe dan ook, we gaan vandaag gewoon een Rob op woensdag doen. Het is vandaag 20 mei. Ja, alles zit erop en eraan. Zometeen twee klassiekers van vinyl. Verder natuurlijk een heel uur vol met klassiekers. Straks een broodje aap. En natuurlijk af en toe een hitje. Daar ga ik er nu een van draaien. Dit is Rob op woensdag met Mr. Know-It-All. En ik hoop niet dat je dat van mij vindt.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je blootstellen aan je wekelijkse portie vinyl. En ik heb vandaag twee grote hits uit de jaren 70. Bij de ballads. En er was iets mee, maar dat ga je nu horen. Zometeen een track die twee keer een hit werd in Nederland. De eerste keer in 1969, de tweede keer 8 jaar later, in 1977. Het nummer zelf werd al geschreven in 1964 door Norman Berger. En er zijn inmiddels meer dan 80 versies bekend. In Nederland kennen we eigenlijk maar 1 versie. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En er speelde nogal wat op de achtergrond rond dit singeltje, want de schrijver stond namelijk verkeerd op het labeltje vermeld. Dan kon je dat toch niet lezen, want dat draait veel te snel rond. Maar goed, het viel op en het is later gecorrigeerd. Maar toch ga ik de foute versie voor je draaien. Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonheads. Die komen er zo meteen aan met Only a Fool. Maar eerst een zanggroepje uit Detroit, die in 1977 hun eerste single uitbrachten. En dat was meteen een laaiend succes. De singles en albums die zouden volgen deden helemaal niets. En daarom werd het groepje in 1982 ontbonden. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, zou ik bijna zeggen.

Oh, is het geen plaatje? Jazeker, dat is het. En daarvoor ook, het waren twee singeltjes, ouderwetse 45 toeren singles. Je kan het nog een beetje horen aan het begin en het einde. Ondanks al het gepoets en schoongemaak kraken ze toch wel een beetje. Dit zou ook een plaatje kunnen zijn, maar dat is het.

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: En a word from our sponsor.

man die vele hits scoorde met Take That en later uiteraard solo. Robbie Williams, hij is inmiddels 52, maar heel eerlijk, ik vind hem de oude uitzien. Het zal te maken hebben met het grijze haar van hem, maar goed, hij is vader van 4 kinderen. Misschien zal het daar wel aan liggen. Ik denk dat hij veel zorg heeft. Wat denk jij? En over zorgen gesproken, ik laat ze na deze uitzending even allemaal varen, want ik heb even vakantie een paar weken. En nee, ik ga niet ver weg. Helemaal niet zelfs. Ik ga naar het spreekwoordelijke Balkonia. De reden daarvoor is dat ik veel moet doen aan mijn huis en dat de brandstofkosten ook niet echt meewerken. Nou ja, dan kun je ook niet ver weg. Logisch toch?

maar dit was een reclame voor melk. Het speelde in een kroeg. Een meisje bestelde heel veel drankjes en één melk. Ik weet niet of je dat nog weet. Het is inmiddels heel lang geleden. Even wat natuurkundige weetjes. De snelheid van geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Ja, echt waar. Dat je het even weet.

0: Nou, let op. Het volgende stukje lijkt een beetje op I'm Not In Love van 10cc. Ja, hè? En toch ook weer niet. En heel eerlijk, het kan er ook niet aan tippen. Hoogste tijd voor een verhaaltje.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap.
0: Langzamerhand kruipen we toch weer richting die vakantieperiode. En om daarop een beetje in te spelen heb ik vandaag een bijzonder

verhaaltje. Maar goed, u weet het, ze zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Tijdens een tuinfeestje bij zijn vakantievilla in de Riviera stelde een Britse miljonair voor om een frisse duik te nemen. Voor de mannen lagen de zwembroeken al klaar, voor de vrouwen bikinis. Alleen waren die laatste gemaakt van een stof die desintegreerde bij de aanraking met water. Dergelijke bikinis schijnen nog steeds te koop te zijn. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

hele item brengt me wel op een fantastisch idee. Als het nou de komende weken een beetje mooi weer is, kan ik misschien zelf wel een keer een tuinfeest organiseren. Beetje barbecuen met de buren, hapje, drankje. Lijkt me best gezellig, niet dan? Er is alleen één ding. Ik heb geen zwembad. Nee joh, zoveel geld heb ik helemaal niet. Zo ruim woon ik ook niet. Maar goed, geen zwembad betekent ook geen doorzichtige zwemkleding. Afijn, lijkt me trouwens ook helemaal geen goed idee om je buren in doorzichtige zwemkleding te zien. Wel dan? Nee joh, moet je helemaal nooit aan beginnen. Verschrikkelijk lijkt me dat. Hoe dan ook, deze uitzending zit er bijna op. Ik heb lekker vakantie. En ik ben er de komende weken dus niet. Ik meld mij weer op 10 juni. Ja? 10 juni, schrijf dat in je agenda. Ik wens je heel veel plezier de komende weken en ik spreek je over een paar weken weer. 10 juni dus, tot dan.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Steuning. Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kick

0: Je luistert naar Country Kickin'.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kickin'. We openen vandaag met Johnny Bolk en Tertse aan toe met wanneer zie ik jou eens weer? Ja, wanneer zien jullie me weer? Ik heb geen idee. Vandaag niet in elk geval, want ik doe het gewoon prettig via de radio. En dat is een heel anoniem medium. Maar wel veel muziek. Zoals deze, Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

About Friendship in Trees van John en Nienke. Daarvoor Joe Ash en Common Sense en Jeanette Bodevers. But Don't Call Me From a Honky Tonk. Gaan we naar Elizabeth Gray. Because of You.

ballad van Johan Faber. Daarvoor Upstairs, I Still Carry You en Elizabeth Hope. But Today I Started Loving You Again. Gaan we naar Australië. Ja, ze is wel Nederlands. Cecile Gardens en We'll Be Alright.

voorzien nog een Arjan Plaats. Geen winter in augustus, maar gewoon poems. Daarvoor Ines Honkeren en Ik Dans Voor Jou. En Robert Weston met zijn Life's a Beach. Snel door met de nieuwe zomer van Melanie Ryan. Mommy Said.

Guido, welke hand we een klap op je kop daarvoor? Nee, daarvoor helemaal niks, want daarvoor draaiden we Melanie Ryan en haar nieuwe single. Brengt ons wel naar het einde van het eerste uur. Wil je meer luisteren? Moet je gewoon blijven luisteren. Dadelijk openen we namelijk met Aaron Michaels. Maar ook daar zitten nieuwe singles in de tweede uur. We gaan er dit uur uit met Laura Kids. Hier is Tiny Garden. Graag tot zo.

0: is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd, we openen met Aaron Michaels en This Small Town. Door met de nieuwe single van Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Kirsten Alting en Keep On Moving, daarvoor de Marshall en What Makes The World Go Round en Kimmy June met You And I, oftewel de Realistic Love Song. Gaan we naar Tour of a Kind en Back Road Fever.

band voor Nashville van Mrs. McBride. Daarvoor Julie Nina en You Should Know en de Rambling Boots met Mama Tried. René De Roo heeft ook weer een nieuwe single, The Grateful Man.

Locht mij hard in prison van Mindy Storm, daarvoor normaal. En mama, ik wil naar de Zwarte Cross. En Alice met Bring Me Back. Gaan we naar René Hagen, Big Bad Dog.

Orange Blossoms en Do You Believe in Love. Daarvoor Sander van Rijs en Back Where I Just Started From. En Ina Roos met Good Riddance en Goodbye. En Goodbye ga ik ook zeggen. Bedankt jullie voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe Country Kicking. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Of neem eens een kijkje op de website k-rp.nl. We gaan eruit met Trashic en Arms of Mary. Nogmaals dank. Heel graag tot de volgende keer.

het muziekabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: una canción triste que habla de un hombre que se muere de una pena de amor. Ze zeggen dat hij ganse nachten onophoudelijk weende. Ze zeggen dat hij niet meer at, alleen nog dronk. Ze zweren dat zelfs de hemel sidderde als hij huilde. Hij leed zo erg door haar verlies dat hij haar naam bleef schreeuwen. Ah, ja, ja, ja, ja, zong hij klagend. Ah, ja, ja, huilde hij. Ai, ai, ai, ai, ai, bleef hij schreeuwen tot hij stierf van verdriet.
1: Dice que por las noches.

Sindsdien zingt er elke morgen een trieste duif op het dak van het verlaten huisje. Ze zeggen dat die duif zijn ziel is, die wacht op de terugkeer van zijn geliefde.

0: Muchas gracias.
1: Dank u.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothalterd.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Aandert.
3: What's new?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Een kleine snoep.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Rond Aandert.